0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko Ewhi.
1: E mihi atu kia koutou katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko Ewhi.
2: Enga mai ana te hotoke waiho mai aho kia noho.
3: Haere hoa te koutou.
2: Nā mai te waru, whakahihiko, me putara, e.